0: De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Fryske Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer open houden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Fryske Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse dag van de stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Fryske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan, wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaanoever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie. Er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Friske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
3: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
2: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is Halt er ook voor hulp na bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. En tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
4: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
2: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
3: Ik heb een vitrine met kristallen en die begon te tillen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
2: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre.

0: Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
1: Nee, want we hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
0: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn erbij, net als jij.
3: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
3: Goed gevoeld in een groot gebied zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
2: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
4: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
2: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensen in de omgeving van Zandeweer in Groningen zijn vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving. Die had een kracht van 2,8. Het is de zwaarste aardbeving sinds maart dit jaar. Alle 8 inzittenden van een vliegtuigongeluk in Alaska zijn omgekomen. Het vliegtuigje was onderweg naar een afgelegen radarstation van het Amerikaanse leger. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten vanwege een verdachte situatie. Wat precies is onduidelijk. Het gebeurde vlak voor het politiebureau. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. En het weer wisselvallig met afwisselend zon en felle regenbuien. Het wordt 18 tot 21 graden.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer, dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst Speciale Interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon en geleidelijk wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Een spoedreparatie op de A12 Den Haag richting Utrecht bij de Meren. 6 kilometer langzaam rijdend verkeer, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen het persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen 2 mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland...

0: militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Dan wordt het ongeveer 19 graden. En vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag Utrecht door een spoedreparatie 11 kilometer file tussen Nieuwebrug en de Meer. De rechterrijstrook is voorlopig dicht. De vertraging is een kwartier. 10 minuten op de N207 Berg Ambacht Alphen aan de Rijn bij de N457. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

0: Studio Alphen.
1: Word wakker rond een uur of zes. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen.

0: Cause I will leave the light on.
1: Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 11 kilometer file op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meer. De vertraging is een kwartier. Door een spoedreparatie is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Eerder deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toussies in het oosten van het land ontstond rond middernacht, waarschijnlijk op de tweede verdieping van het gebouw, en daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen brak de brandweer het dak open. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat 10 kilometer file tussen Nieuwebrug en de Meren. De vertraging is een kwartier door een spoedreparatie aan de vangrail. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2. Jij.

0: Rotterdam, die gaan uit hun plaats.
1: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
2: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan, zo is het ook.
1: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
3: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
1: Vacature@studioalve.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 1 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk zijn aan vezels, of dat claimen. De bond vindt dat van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn staat bij de N457 2 kilometer file. N219 Zevenhuizen-Capelle aan de IJssel bij Zevenhuizen ook 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheime agenten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus.

0: Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door een nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt door een veearts nagekeken. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online verkocht en komen voornamelijk uit Azië. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op, het is een graad of 20. Morgen eerst buien, later droger en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee korte files in het westen van het land op dit moment. Om te beginnen de A20, Gouda richting Hoek van Holland, voor Nieuwekerk aan de IJssel, 5 minuten vertraging. En de N207, Bergambacht, Alfa aan de Rijn, voor de aansluiting met de N457, ook daar 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Studio Alfen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie sluit niet uit dat er nog mensen worden aangehouden na de inval op een woonwagenkamp in

0: Waalre. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht, waarbij zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. Een buitenlandse overheid had de politie getipt. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat eigenaar is van Kijk. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd haperden de beelden en op sociale media regende het klachten van Ajax-fans die door de storing het begin van de wedstrijd niet konden zien. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Later vanmiddag aan de kust opklaringen bij ongeveer 20 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het gaat redelijk goed op de weg in onze regio. Eigenlijk één file die opvalt en dat is op de A20 of richting Gouda. Voor Moordrecht 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files in het westen van het land. Op het begin de A4, daarna richting Amsterdam. Daar heeft een personenauto bij Zoeterwoudendorp zijn fietsen verloren van de fietsendrager. De rechterreis ook is dicht. De vertraging is bijna 20 minuten. A20 Hoefnons richting Gouda. Voor Moordrecht 5 minuten op onthoud. En het is ook druk op de N11 Leiden richting Bodegraven. Voor de aansluiting met de A12. 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd zonder ze dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de EU niet zulke ingrijpende beslissingen nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. Bovendien hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië en worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden en ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd niet te zien was. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon, het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is niet zo heel veel aan de hand op de weg in onze regio. Er staan een paar korte files en eigenlijk maar één opvallende. Dat is op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Leidschendam 10 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand in onze regio. Er staan maar een paar korte files, zoals de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten file rijden. A20 Gouden richting Hoek van Holland voor Delfshaven, dus dezelfde kant op, ook nog eens 5 minuten oponthoud. En tenslotte de N434 was er naar Zoeterwoude voor Knooppunt Hofvliet bijna 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden zijn ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizer Bergen blijft voorlopig afgesloten omdat het er nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar de schelpen vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Want er moet achterhaald kunnen worden waar producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en de actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen.

0: rechtbank achter niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand in onze regio deze vrijdagmiddag. Het is merkbaar nog vakantietijd. Een paar files. De A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Harmelen een kleine 5 minuten oponthoud. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht ook 5 minuten vertraging. En de andere kant op dezelfde A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land nog op de A12. Utrecht richting Den Haag. Voor Harmelen 5 minuten extra reistijd. En de A20 Hoek van Holland-Gouda. Voor Moordrecht ook daar 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Het weer vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 korte file nog in onze regio en die staat op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen Knoop het Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al eens een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.

0: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordeling aan te pas. En dat mag niet.
1: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan. En degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zanden weer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Met nu?
2: De nieuwe Deuntjesradio.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Carly Rae Jepsen. Ja, probeer toch een beetje van dat one-hit-wonder-idee af te komen. Hè? Call Me Maybe is haar grote doorbraak geweest. Later dit jaar verschijnt haar dubbelalbum Day and Night. En de singeltjes die klinken niet onaardig. Zo ook deze. Haar nieuwste hoorde je hier. Motivation.
1: Je luistert weer naar je favoriete radioshow. Joey, Dani en Koen nemen je mee langs de nieuwste releases en duiken in het allerlaatste muzieknieuws. Welkom, dit is de nieuwe Deuntjes Radio.

0: Een hele goede avond en hartstikke leuk dat je luistert naar de nieuwe Deuntjes Radio hier op Studio Alphen. Wij brengen de komende twee uur al zo'n beetje al het nieuwe muziek wat er is uitgekomen de afgelopen week. Nou ja, we doen een poging in ieder geval. Joey van der Werf doe dat niet alleen, want naast mij zit Koen Schellinghout.
1: Ja, goedenavond.
0: Hele goede avond. En Wesley van Tol.
2: Goedenavond.
0: Hij is er weer. Dani Kapaan, die zoals het Dani Kapaan betaamt, die is op reis.
1: Ja, dus zeker. Ja, we hebben misschien nog wel later in de uitzending weer een lekker jingletje daarvoor.
2: Die is vaker weg dan Sinterklaas.
0: Die gaan we even erin. Ja, dat denk ik wel. Ja,
1: die is, maar waar die dan precies is, dat laten we nog even aan de jingle over.
0: Is goed, is goed. Hij is er dus wel. Hij heeft wel een boodschap achtergelaten dat aan het einde van het uur... Hij heeft een.
1: Wat voor
0: een? Hij heeft een artiest uitgekozen, moet ik wel zeggen. Een groot fan van ook, dus dat kan eigenlijk niet misgaan. Maar goed, veel meer aan het begin van dit uur. De Koensknaller. Tipje.
1: Ja. Ja, een klein tipje. Het is een klassieker, maar ik moet zeggen, er werd het ook niet moeilijk gemaakt, laat ik het zo zeggen.
0: Als in er was weinig anders of dit stak er veel te ver bovenuit?
1: Ja, dat eigenlijk inderdaad. Ja, natuurlijk inderdaad was er misschien ook niet dusdanig veel, maar vooral natuurlijk...
0: Kop en schouders.
1: Ja, kop en schouders wel.
0: Mooi. Hoor. Tijdens het nieuwe muzieknieuws, daar hebben we weer een postuum nummertje. Er wordt weer eentje uitgebracht van iemand die ons helaas veel te jong is ontvallen.
1: Zeker.
0: Mac Miller in dit geval. En die gaan we zo meteen bespreken en draaien. En in de tweede uur uiteraard de special guest en het bekendmaking van het deuntje van de week. Ik weet niet hoe het met jou zit, Koen, maar hij gaat tot nu toe al wel iets vlekkelozer dan vorige week.
1: Ja, voor de luisteraars die vorige week hebben geluisterd, die weten dat er op dit moment eigenlijk alles aan de hand was. En tot nu toe gaat het...
0: Ik klop even afkloppen. Smooth as ice.
1: Gaat het nog een stukje beter?
0: Het gaat een stukje
2: binnen.
0: Beter. Goed zo. we gaan zo meteen luisteren. Die was er vorige week trouwens ook bij, Georgia Smith. Haar nieuwe album die is vandaag verschenen, What Are The Odds? En zij viert volgend jaar haar 10-jarig jubileum in de Ziggo Dome. Ze gaat gewoon optreden in de Ziggo Dome, vind ik best wel knap.
1: Ik vind dat heel knap, inderdaad. Ik ben ook benieuwd of dat gaat uitverkopen.
0: Want dat is een artiest die bij ons misschien iets minder op de radar
2: maar
0: staat.
2: Maar 10 jaar al.
0: 10 jaar al, ja. 10 jaar Georgia Smith.
1: Ja. Nou ja, wat je zegt, ik denk dat het vooral inderdaad in Nederland... Nou ja, Georgia Smith niet de eerste persoon en ook niet de tweede persoon is waar mensen aan denken. Laat ik het zo zeggen.
0: Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Maar goed... Ik ben wel benieuwd.
1: Ja, zeker. Maar wat af te doen natuurlijk.
2: Ongetwijfeld, toch?
0: Zo is het.
2: Nou, vanavond staat ze op de kaart.
0: Dit is de laatste push. We zijn er al de hele tijd aan het pluggen hier. Maar vanavond weer Dancing heet de nieuwste single. Maar eerst gaan we luisteren naar Claire Rosencrantz. Ja, zij is gevallen in het zwaard waar Koen een ongelofelijke hekel aan heeft. Namelijk de Deluxe albums.
1: Ja, Claire.
0: ik moet erbij zeggen, Lover, zo heet haar album. Dat is een ontzettend fijn popalbumpje. Dat is begin dit jaar verschenen. Daar staan ABBA-achtige nummers op, serieus.
1: Oké. Okay.
0: City is een nummer die... wat ik zeg, dat is echt een soort... zit een soort ABBA-twist in of zo. En dat...
1: Ja, oké. Okay. Dan maakt ze wel iets goed. Dat wel.
0: Gelukkig maar. Nee, het album is in ieder geval een dikke aanrader. En zelf bevalt hij volgens mij ook best wel. Want ze heeft er dus nog een nummer of 5 aan toegevoegd. Dat deze met producer Oliver Fritt. En die ken je misschien niet bij naam. Maar de artiesten waarmee die samenwerkte, Ariana Grande, Dua Lipa en Little Mix, die zeggen je misschien wel wat. Ja, en of je dat terughoort in haar nieuwste single, dat valt te betwisten. Maar goed, haar nieuwste heet Allergic.

0: In 2016 brak Georgia Smith door. Ja, een snelle rekensom leert dat je dan inderdaad ongeveer nu wel aan je 10-jarig jubileum zit. En die viert ze dus in de Ziggo Dome volgend jaar. En dancing is daar ongetwijfeld te horen. En daarvoor Claire Rosencrantz met Allergic. Ja, Koen, een beetje allergisch voor de deluxe albums, maar de uitzonderingjes mogen wel, hè?
1: Atsu!
0: Ja, heel goed. Heel
2: goede nieuws was dat. Nee, dat was echt het slechtste, denk ik, alle tijd. Weet je wat tijd voor is, jongens?
1: Ja, dames en heren, het is weer tijd. En u weet waarvoor het tijd is. Olé, de knaller, de knaller, de knaller.
2: Hap.

0: Zee.
1: Het is tijd voor de knaller van Koen. De knaller, de knaller, de knaller. Het moment om weer even gek te doen. Van Wouter Kroes tot aan Jan Smit draait Koentje weer een hit. Waar je chagrijn verdwijnt omdat je stemming wordt verfijnd. De knaller, de knaller, de knaller. Het is tijd voor de knaller van Koen.
0: Ja, en ik heb dus een duo meegenomen. En een duo die wel eigenlijk in het genre van Koens Knaller vrij hoog genoteerd staan. Zou ik
2: dit zijn vaste gasten.
0: Vaste klant, inderdaad. Ja, inderdaad, stamgasten mag ik wel zeggen.
2: Jawel, jawel.
0: Waar dat nummer ook namelijk over gaat. Ik heb het over Tino Martin en...
2: Billy Dance.
0: Billy Dance, sorry, ja. Inderdaad. Ja, ik was het even helemaal kwijt. Maar inderdaad, daar gaat het nummer eigenlijk ook over. Van, dat je eigenlijk niet te gek kan doen. Ik hoor niks geks, zo heet het nummer. Ja, dat gaat eigenlijk een beetje over... Je bent met je beste maat, maar je kan het eigenlijk niet zo gek mogelijk maken als dat je maar denkt. Wat leuk is om te benoemen in ieder geval, is dat Tino Martin. Die hebben we al eerder gehoord dit jaar, met Jong en Dom.
2: Ja.
0: Maar daar zit eigenlijk een klein smetje op. Want weet je welk nummer ook werd uitgebracht toen? Cheerio.
2: Daar zit voor jou zit daar een
0: oud
2: smetje. Ja, okay. Ja, ik snap waar je heen wil.
0: Jong en Dom ook wel een hitje geweest. Hè? Top 40 zelfs gehaald. Dus ik baal er niet per se van, maar... He, toch in het kader.
3: Het is geen Cheerio.
0: Nee, het is geen Cheerio inderdaad. Nee, ja. Nee. Dus dat is wel jammer. En ik wilde nog een kleine shout-out doen.
2: Okay.
0: Want een nummer die het dus niet gered heeft.
2: Om te voorkomen dat je weer last hebt van...
3: Weet dus eigenlijk niet wat dat andere nummer is.
0: Het is dus wel zo. Kijk, het gaat nooit zo groot worden als Cheerio Zoele Zomernachten. Dat absoluut niet. Maar Moe van de Malibu van Andy van der Leek en John Zoet. Komen uit de buurt van Leiden. Ik zweer het jullie.
2: Oh, dat is wel leuk om te benoemen.
0: Ja, echt leuk om te benoemen. Ik zweer het jullie. Het blijft in je hoofd zitten. Het
3: Moe
0: is
3: van de Malibu.
0: Moe van de Malibu.
2: Maar één in de top 40?
0: Nou, dat is wel hoog. Ik denk de top 40 misschien hoog, maar te hoog is. Maar Sterren NL top 25.
2: Ja, tuurlijk.
0: Dat sluit ik zeker niet uit.
2: Leuk. Nou, wel leuk ook weer uit de regio.
0: Ja, daarom uit de regio. Dus daarom ook vind ik ook dat we dat wel mogen benoemen. Maar misschien dat we ze nog een keertje draaien als ze een nieuw nummertje draaien.
2: Uiteraard. Natuurlijk.
0: We gaan gewoon luisteren naar Billy Dance samen met Tino Martin, want zij staken er toch wel iets bovenuit. Dit is Ik Hoor Niks Geks.

0: Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks. Dat is de Koensknaller van deze week. Op de hielen gezeten door...
1: Moe van de Malibu.
0: Moe van de Malibu. Ja, we moeten keuzes maken. Hè. Voor jou is dat het lastigst natuurlijk. Hè,
1: dit ja. Ga je dan inderdaad voor het grote geweld? Of voor die
0: deze keer wel.
1: Shit.
0: Nou ja, zo is het ook. Zometeen gaan we luisteren naar de nieuwste van Sam Smith. Nieuwe album is verschenen. Hazel Eyes heet die. En het gaat over het

0: Voelen van wederzijdse liefde. Het is ook een... Sam Smith kennen we natuurlijk met de best wel bombastische nummers. Maar het is nu heel rustig. En dat hoor je ook in de nieuwe single. Het bouwt ook heel erg op.
1: Ik hoorde inderdaad dat hij eindelijk het gevoel heeft dat hij wederzijdse liefde inderdaad had gevonden. Ja. Dus dat hij daarom eindelijk dat ook komt tonen en in zijn muziek. Nou, dat is alleen maar goed voor een fijn voor Sam.
2: Heel fijn.
0: Zo is het maar net. Inderdaad, daar ga je zo meteen naar luisteren. Maar eerst gaan we luisteren naar het nieuwste van Cleo Sol. Zij is zangeres van de band Salt. Salt hebben we ook al best wel vaak gedraaid. Dat is een groep die eigenlijk om Cleo Sol en Inflow, dat is de producer, is gebouwd. En Inflow is ook een producer die onder andere de albums van Michael Kiwanuka maakt. Dus de man weet wel een beetje wat hij...
2: Dat is geen kleintje.
0: En wat ook leuk is dat de twee in kwestie, Inflow en Cleo Sol, die zijn getrouwd.
2: Die hebben ook wederzijdse liefde.
0: Die hebben ook wederzijdse liefde. Nou, dat kan je wel stellen.

0: hoogte van Sam Smith, Constant Companion van het nieuwe album Hazel Eyes. En daarvoor Cleo Sol met Gentlewoman. Tijd voor het nieuws.
1: Het nieuwe muzieknieuws.
0: En jij trapt hem af toen.
2: Ja, want als ik de naam Park Geun-Rung zeg, dan gaan er denk ik niet bij heel veel mensen een lampje branden. Maar als ik zeg Baby Shark... Weet je, dan gaat er denk ik bij heel erg veel mensen wel een lampje branden. En dat filmpje, dat is waarschijnlijk door miljoenen, dan wel niet miljarden kinderen over de hele wereld bekeken. En ouders die uiteraard moesten meekijken. En deze jongen, die besluit nu zelf een nummertje uit te gaan brengen. Nou, ja. Die heeft dat zelfs al gedaan. En die gaat dus als artiest onder de naam Baby

0: Shark Boy.
1: Dat mag wel.
0: Ja, dat mag wel.
1: Dat is wel op het randje natuurlijk, hè, met je rechten en zo.
0: Top. Ja, maar blijkbaar, ik weet niet of hij dat allemaal gecheckt heeft, of hij zijn naam alweer veranderd, of hij... Ik weet het allemaal niet.
2: Het klinkt een beetje als een Fortnite-naam.
0: Ja, maar inderdaad, ja. Inmiddels heeft hij dus zijn eerste nummer. Dat begint dus ook met het intro-deuntje van Baby Shark.
1: Nee!
0: En ja, best wel grappig. En het leuke dus eigenlijk is, dat Baby Shark-stukje heeft hij helemaal niet zelf gezongen. Hij was alleen het jongetje dat... Maar hij wil nu zelf een beetje die
1: carrière maken.
0: En carrière gebruiken om nu in ieder geval de Baby Shark Boy te worden. En misschien gaan we hem wel horen over een week of 4, 5, 6, 7, 8. Nooit. Ik weet het niet.
1: We sluiten niks aan. Ik weet niet of hij de luxe heeft om redelijk snel op het hoofdpodium van Glastonbury te verschijnen. Ik vermoed het eerlijk gezegd niet.
0: Nee?
1: Maar dit jaar was het festival niet. Het gras kon even herstellen. En volgend jaar is dan eindelijk weer, toch een jaar even moeten wachten, is er dan wel weer een editie. Er zijn 8 namen, waarvan er 7 Britten zijn, die nu in de volledige geruchtenmolen zitten, waar je bij de boekies je geld al dan niet op kan in gaan zetten.
0: Gooi ze
1: op. Op nummer 8, Charlie XCX. Nummer 7, de Rolling Stones. Album is net uit natuurlijk. Nummer 6, geen kleine naam ook, Fred Again.
0: Oké.
1: Okay. Nummer 5, kan eigenlijk ook niet missen, want ze brak eigenlijk definitief door, Olivia Dean. Op 4, vieren natuurlijk hun grote terugkeer Oasis. En op plek 3, de enige Amerikaanse op deze lijst, dat is Madonna.
0: Oeh ja.
1: En op plek 2, hij verandert op dit moment in een soort halfgod in Engeland. Hij heeft de langste nummer 1 hit ooit, samen met Olivia Dean.
0: Ah ja.
1: Sam Fender.
0: Ja, daar ben jij blij mee.
1: Daar ben ik zeker blij mee. En nummer 1, daar kan ik me ook ergens wel in vinden. Deed ook wel een paar optredens afgelopen zomer, denk ik, her en der. Ene Harry Styles, die staat op nummer 1. Dat toch de kans het grootst is dat die een van de slots gaat pakken.
2: Heb je al een beetje ingezet dan, of...
1: Nou, ik moet wel een beetje geld terugverdienen, want ik zou er wel heen willen.
0: Weet je? Ja. En dat is maar misschien kunnen wij als deuntjes, als VIP of zo.
1: Ja, gewoon
0: pers.
1: Als perskaarten, waarom niet?
0: Dus, dat gaan we regelen.
1: Daar komen we op terug.
2: Wie we misschien ook gaan zien daar is Sarah Larsson.
1: Mooi. Tevreden over dat bruggetje.
0: Ja, ja. Er was even stil van. Ja. Die was echt lekker, hè?
2: Even nagenieten, weet je. Even juichen.
0: Ja.
2: Maar zij heeft een beetje kritiek gehad.
1: Want?
2: De fans vinden de tickets voor concerten en shows te duur.
1: Oké.
2: En ze heeft gezegd dat ze conform de marktprijs zijn, zeg maar. Gewoon hoort, deze prijs. Maar dat ze ook vindt dat ze te duur zijn. En dat ze bij de volgende tournee gaat ze kijken of ze er invloed op kan uitoefenen.
1: Oké.
2: Daarbij heeft ze ook gezegd dat ze er eigenlijk weinig aan verdient.
1: Dat is helemaal opmerkelijk natuurlijk.
2: Ja.
1: Alleen...
2: Dus dat het, ja.
1: Bij de volgende tour, dan spreken we over 2-3 jaar, dan gaat de prijs natuurlijk weer omhoog.
0: Ja. Dat kan ze niet.
1: Dus dan kom je misschien op het niveau wat je nu duur vindt, is dan goedkoop.
2: Dat is goedkoop.
1: Een beetje wat ik bedoel. Ja, dus dat wordt best lastig.
0: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat het inderdaad gewoon... Ze kan er niet onderuit en ze wil gewoon haar fans niet teleurstellen. Dus ze zegt, ik ga er naar kijken. Maar ja, inderdaad, ze kan er helemaal geen reet voor de rest aan doen. En ze gaat er ook geen reet aan doen.
2: Die fans zijn dan 2 jaar ouder, dus die verdienen meer, weet je wel.
1: Ja.
2: Krantenwijk is ingeruild voor een kassa-medewerker of zo.
1: Nou,
2: weet je wel.
1: Mooi. Ja. Ja. Ja, waarom niet? Inderdaad, zou zomaar kunnen.
0: Nou, waar het wel nog redelijk te betalen is... Want Direct die gaat een nieuw album uitbrengen en gaat daar ook bijbehorende shows geven in Ahoy. Dus ik heb ook even gecheckt net toevallig. Ik vond de prijzen redelijk te betalen. Dus vandaar inderdaad dat ik Direct zeker compliment geef. Om 9 oktober...
2: Wat is dan de prijs?
0: Ik zeg vanaf €46.
2: Oh.
0: Toch? Dat vind ik best schappelijk.
2: Ja.
1: Dat is zeer de parkeerkaarten. Of de...
0: Nee,
1: dat is wel heel goed.
0: Misschien heb ik niet goed doorgeklikt. Nee. Dat zou kunnen inderdaad. Je weet het niet. Maar op 9 oktober komt een nieuwe album uit. Keep the Fire On. Dat klinkt voor mij wel echt veelbelovend in ieder geval.
1: Lekker rammen, weet je wel.
0: Ja, want inderdaad, je bent bang dat... Ja, met Sphinx in de vorige album... Ja, dat was zo'n knaller en beuker van een album.
1: Geweldig.
0: Dat was bizar goed. En dan hoop je niet dat het... ik hoop dan niet dat het te veel ballad-achtig, rustig-achtig wordt. Maar zo ziet het er in ieder geval niet naar uit. Ze hebben onder andere als thema's kinderen die een eerlijke spiegel kunnen zijn.
1: Oh.
0: Het vertrouwen op je naasten en het in ere houden van degene die er niet meer zijn.
2: Zo.
0: Dus ik vind dat leuke thema's en dat klinkt goed in ieder geval op mijn oren.
1: Wat goed in mijn oren klinkt. Nee, wat in ieder geval wel heel fijn bericht of wat fijne berichten zijn, is als er nieuwe muziek uitkomt van Mac Miller. Mac Miller is een, doordat hij zo vroeg is overleden, een soort legendarische rapper geworden eigenlijk.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk wel heel erg zonde. De albums

0: die zijn nu telkens 10 jaar geleden uitgekomen. The Divine Feminine, die is dus zometeen 10 jaar oud. Dus er komt een anniversary editie. Ja, en dan worden er dus ook nummers uit de kluis getrokken. Daar kunnen we altijd een mening over hebben, want het is altijd lastig. Ze zitten niet voor niks in de kluis, toch? Vond ja, Mac Miller ze wel goed genoeg destijds. Op dit album staan onder andere samenwerking met Anderson .Paak, Ty Dolla Sign, CeeLo Green, Ariana Grande en Kendrick Lamar. Het is een ongekende rits aan namen. Echt
1: maar
0: bizar.
1: Die zijn dan achteraf of zijn ze op dat moment ook met hun opgenomen?
0: Ja, ja, ja, dat is gewoon het origineel. Dit is origineel. Het origineel
1: dus
0: uit
1: niet dat die,
0: 2016.
1: Die nog toegevoegd zijn,
0: nee,
1: maar.
0: Nee, nee, nee. Nee. Nee, ja, we gaan dus nu een paar extra nummers wel horen. En een van de tracks die vandaag al vrijgegeven is, die hoor je al op de achtergrond. Het voelt altijd een beetje gek, maar ja, het kan gewoon. De nieuwste dus, van Mac Miller. Dit is

0: En af en toe, als er dan zo'n nummer uit de kluis gehaald wordt, dan snap je eigenlijk als luisteraar niet echt waarom die in de kluis zat. Want dat klinkt toch verdomd fijn. De nieuwste dus van Mac Miller, Butterflies. En die komt op dat 10-jarige anniversary album van The Divine Feminine. Snap je?
1: Ja, precies.
0: Ja, die. Dus, we gaan zo meteen luisteren naar... En daar mag ook wel een beetje voor geklapt worden, want 73 jaar inmiddels, hè? Chaka Khan. Ja, ja, handen, de handen gaan hier al veelvuldig op elkaar. Ja, Ain't Nobody, een krankzinnige hit. En deze was ook wel aardig. De disco uit de jaren 80.
2: Ah, oh, maar dit herken je meteen. Ja.
0: Kan je niet bij stilzitten. Is ook verboden
1: trouwens. De
0: Bee Gees,
1: toch?
0: Ja, eigenlijk wel.
2: Maar deze gaan we niet eens draaien, maar we moeten aan gaan, hè?
1: Oh, god.
0: Lekker. Chaka Khan dus, ja, een beetje een soul-disco-legende van weleer. Hè? Ja, heeft grote hits gescoord. Maar probeert het gewoon nog steeds, want ze gaat een nieuw album uitbrengen. En dat album heet Curious Subject. En de titelsong is daar gewoon vandaag van verschenen. Ja, dat is toch geweldig?
1: Ja, ik vind het ook mooi dat je dan 73 bent. Ja. En dat je dan denkt van, joh, laat ik het gewoon nog een keer
0: doen. We gaan het gewoon doen, hè? Ja, kan mij nou schelen.
2: Zeker met dit soort...

0: soort van artiesten vind ik dat vet. Een soort van, kijk, een Rolling Stones, dat is echt oneindig. Die blijven soort van gaan. Alleen dit zijn een soort van een beetje wat niche artiesten waar je het gewoon niet verwacht. Nou, dat is het leuke.
1: En natuurlijk al helemaal over de toppen van hun kunnen heen. Precies. Kijk, de Stones kunnen de Arena nog doen, weet je wel.
0: Exact.
1: Alleen zij, ja.
2: Doet de Chakatje nog
1: ik denk, nou, misschien dat ze de Ziggo Dome op goed geluk nog wel vol krijgt. Dat bedoel ik helemaal niet vervelend, hè. Want het is natuurlijk een hele generatie nog die... Ja. Oh, god. We gaan snel door, want die gaat helemaal mis natuurlijk. Ja, nee. Een Chaka Khan dus. Curious Subject, die hoor je zo meteen. Maar eerst gaan we luisteren naar Anthony Smirek. Hij was Nederlands... Nee, dat moet ik kan helemaal niet natuurlijk. Hij was Engels docent. Oh. En hij heeft zijn baan met veel pijn en moeite opgezegd. Want het ging steeds beter met het draaien. Het sloeg steeds meer aan. Zijn eerste album was al een best wel groot succes. En nu is zijn tweede album vandaag ook verschenen. En die heeft de titel Decoding Birdsong. Dus een soort een nummer van...
0: Hoe ga je een fluitje van een vogel, een soort ontcijferen.
1: Op de voorkant zie je ook een loeigrote, pelikaanachtig. Dus laat weinig aan de mensen over. Hoe laat hij zich zijn stijl nou typeren? Het is, een beetje dancey house-achtig. En er komt altijd spoken word overheen. En ik heb het al eens eerder gezegd, als we hem draaiden, het verveelt niet. Nee. En dat is heel knap, want je zou zeggen...
0: Spoken word is niet per se altijd... Iets wat niet zou kunnen vervelen.
1: Precies.
2: Maar Anthony zorgt ervoor dat het...
1: Ja, zit echt in je bruggetjes vandaag.
0: Ja, niet normaal. Ja.
1: En bij dit nummer ook Pretty Girl te horen. Dus dat zorgt ervoor dat je ook nog wel een beetje zang hoort. Mocht je nou wel zoiets hebben van dat spoken word, daar komen we maar strot uit. Dan hoor je in ieder geval een klein beetje op je wenken bediend. We gaan er naar luisteren. The First 5 Minutes of Magnolia. Anthony Smirek.

0: Chaka Khan. Curious subject. 73 jaar en gewoon nog volledig gaande. Ja, geweldig.
1: Genieten.
0: En daarvoor Anthony Smirek, Pretty Girl. Je hoorde The First 5 Minutes of Magnolia. Van het album Decoding Birdsong.
1: Duurt dat nummer ook 5 minuten?
0: Dat denk je dan inderdaad wel. Maar het gaat volgens mij over een film, Magnolia. Mm. En daar gebeurt iets in de eerste 5 minuten. En daar gaat het nummer over. Maar ik dacht ook, toen ik hem aan ging zetten de eerste keer...
1: Ja, dat zou wel...
0: Dit gaat 5 minuten duren.
1: Ja.
0: Was niet zo. Op dit punt in de show is het natuurlijk volledig aan Dani Kapaan... om ons even de les te lezen op een positieve manier. Over alles wat inhoudelijk met muziek te maken heeft. Hij is alleen op dit moment niet aanwezig. Hij heeft voor ons wel het een en ander ingesproken... Wij hebben destijds natuurlijk een aparte jingle gemaakt.
1: Ja.
0: Voor als hij 3 op reis was. Het is maar even ontschoten in welk gedeelte die precies zit aan de andere kant van het water. Maar we proberen het gewoon.
1: Ireland.
0: Ja, het zit er net niet in uit. Maar wel in de buurt.
1: Nee, maar maakt niet uit.
0: Eerste,
1: ja.
0: Leuk. Maar goed, ja, telt dit of niet? Dat is een beetje de vraag.
1: Ik vind van wel.
0: Jawel? Of,
1: Ierland, Schotland, Verenigd Koninkrijk. Is dat allebei het Verenigd Koninkrijk? Eentje hoort er nooit bij, toch?
0: Nou, dat is een goede vraag eigenlijk.
1: Noord-Ierland. Noord-Ierland hoort er niet bij, hè? Maar dat is Ierland.
0: Maar goed, hij was eerder dit jaar in Schotland.
1: Ja.
0: En vandaar dat we deze toen in elkaar hebben geknutseld. Zeggen we van, we gaan hem hier gewoon mee doen? Of ja, maakt mij niet uit, hè?
1: Nee, we gaan hem wel... Nee, dat is half werk. We gaan hem wel echt ook nog even er bovenop doen.
0: Les denkt, godsamme.
1: Hier in de diepte gaan we steeds maar
0: weer. Ik zie je best naar Koen kijken. Hoe kan je met dit flikken gewoon? Hoe kan je met dit flikken?
1: Ja, nou, ik ging zo lachen.
0: Hoe kan je met dit maken?
2: Ik denk, ik ben er vanaf.
0: Nee, hè? We gaan, zoals het goed gebruik is de jingle weer ingezongen. Daan heeft dus wel voor ons een boodschap achtergelaten. En daar gaan we eerst even naar luisteren. Daan, vertel.
3: Ja, daar zijn we weer. Welkom bij een gloednieuwe Diepgaan met Daan. Met vandaag een oude bekende. Ik ben trouwens weer niet in de studio. Ik zit op dit moment in Ierland. Het lijkt wel alsof ik nooit meer in de studio ben en alleen maar op vakantie ben. Maar ik beloof jullie dat dit echt wel een van de laatste keren is van 2026. Dus als het goed is ben ik er de komende periode wel weer wat vaker in de studio. Maar we komen met een oude bekende. Lizzie McAlpine is weer terug. Ze kwam al eerder met een nieuw nummer uit. Deze heet The Light in a Painting. En vandaag kwam Ugly Things uit. En die wil ik graag even aan jullie voorstellen. Want dit is wel echt weer een typisch Lizzie McAlpine nummer. Haar nieuwe album Angel komt trouwens uit op 17 september. Dus dat is echt al bijna. En ik denk aan te horen ook aan dit nummer dat we echt wel iets weer hebben wat we echt van haar kennen. Het is vooral heel zacht zingen met veel gitaar. En ik denk dat zij dit zelf speelt. Ik ga er bijna 100% zeker van uit dat ze het zelf speelt. Maar het leuke aan dit nummer is dat het best wel opbouwt en dat er later in het nummer best wel ritmische elementjes in voorkomen. Dus dat de opbouw is eigenlijk wel heel leuk en dat zijn we eigenlijk niet meer echt per se van haar gewend. Op haar vorige album bleef eigenlijk alles heel rustig. Older heet dat album. Maar een van haar eerste albums, daar was de opbouw altijd wel erg heel erg aanwezig. Dat album heette 5 Seconds Flat. Dus ik ben een beetje geneigd dat ze een soort combinatie gaat zoeken tussen deze twee albums. En dat we daardoor op het nieuwe album dus een combinatie krijgen tussen een mooie opbouw en wat rustigere platen. Maar desalniettemin echt super lekker. Zeker haar stem en de gitaar werkt eigenlijk altijd fantastisch. Dus we gaan lekker luisteren naar haar nieuwste single, Ugly Things.

0: Lizzie McAlpine, Ugly Things, is de diepgang met Daan van deze week. Geweldig plaatje. En gelukkig in het najaar is ze dus terug met haar nieuwste album. Zo, boem. Hij was ook in ene voorbij. Zometeen in het nieuwe uur, dan schuiven we een klein beetje oostelijk op. Want we gaan naar Duitsland. We gaan luisteren naar Levi Wijk. Beter bekend onder de artiestennaam Boend.
1: Boend.
2: Mooi.
3: Boend oud.
0: Tot zo.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Zaïre bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Zaïre valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
7: De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
6: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Studio Alphen.
8: Met nu?
9: Met nu?
5: De nieuwe Deuntjesradio.
8: Wij zijn erbij. Net als jij.
5: Studio Alphen.

0: Look, I've been doing all right. Trying to make things right. Levi Wijk dus, beter bekend als Boont. En zijn debuutalbum heeft hij vandaag aangekondigd. Levi Did It gaat hij heten. En volgens de Rolling Stone, dat is een best wel een groot magazine in Amerika, wordt hij genoemd, zijn bijnaam, de EDM Superstar.
1: Oh.
0: Dat is, geen,
1: dat is geen kleine bijnaam.
0: Dat is inderdaad geen kleine naam. 23 oktober, dan gaat het album dus verschijnen. Van harte welkom in uur 2 van de Nieuwe Deuntjes Radio hier op Studio Alphen. Leuk dat je nog steeds luistert. Dit uur spelen wij de special guest. Ja. Dat doen we ongeveer rond 8:30. Koen is degene die deze keer de hintjes verzorgd heeft. En die mag ook een beetje aan ons gaan vertellen wat de kansen zijn zo op voorhand.
1: Procentueel gezien 99,9%.
0: Oh, dat is vrij aan de hoge kant.
1: Ja, ja, ik vraag me eerder af wanneer jullie het gaan raden. Oh, dan of jullie het gaan raden.
2: Doe maar.
1: Oh, dus ik ben zeer positief gestemd over jullie kansen. Dus wees vooral blij.
0: Nou, zeker.
2: Ons gezicht,
1: ik zal jullie niet voorliegen namelijk. Dat heeft iemand rechts van mij heeft daar af en toe nog een handje van. Oh, jullie gaan het sowieso wel raden, maar...
0: Heb je het vorige week geraden? Nee, Daan, dat is waar.
1: Ja.
0: Maar had je het geraden als je alle hintjes had gehoord?
1: Nu zeg ik even nee.
0: Nee, oké. Ja. Ik denk wel dat je vrij was gekomen.
1: Oké.
0: Als ik zeg tegen jou, hij wist pas dat hij haar miste toen hij haar liet gaan.
2: Ja.
1: Wie is het dan?
0: Doe dat je ergens.
2: Denk ik de passenger.
0: Passenger, ja. Let her go. Ja, dus ja. Dan had je het wel geweten bij hint 5 sowieso. Ja, wat Daan vorige week had, dat laten we even in het midden. Want die wist het gewoon ineens.
1: Ja, maar die kreeg echt een ingeving van boven. Het was niet normaal. Alsof, weet ik veel, nou ja. Ja, ik weet niet wie jij, een muzieklegende, gewoon even tegen hem sprak van dit
0: is
1: Passenger.
0: Het.
1: Want ja, dit kan hij niet tegen zichzelf hebben gedaan. Hij heeft iets gedaan.
0: Ja, daar kwam een soort licht.
1: Hij heeft gehackt. Hij heeft natuurlijk zijn laptopje wel eens mee.
2: Okay. Maar dan zit ik wel op de goede stoel dan.
0: Jij zit op de, ja, als diezelfde god jou weer aan die stoel aanwendt vandaag, dan hebben we een...
2: Nou, kijk er wel naar uit.
0: Dan heb je inderdaad de juiste kaarten in handen. Nou, die zo meteen dus. En net voor de klok van 9 uur, dan gaan we het hebben natuurlijk. Gaan we hem bekendmaken, het deuntje van de week. Artiest in kwestie is geen onbekende in dit onderdeel van de show.
1: Ik denk misschien wel de bekendste.
0: Een van de. En we kunnen wel zeggen, want dat is redelijk uniek ook... het is een artiest van Nederlandse bodem.
1: Ja, nou ja, ja, exact.
0: Dus toch?
1: In, ja, in Nederland denk ik het... Nou ja, we gaan het horen.
0: Niet te veel zeggen toch natuurlijk. Eerst gaan we naar Zuid-Afrikaanse bodem... want daar komen de mannen van Easy Freak vandaan. Dumb Hurt en Jude Kenrick heten ze... Ze maken, ja, wat, hoe moeten we het zeggen? Het is gewoon funkmuziek, het is jazz, het is soul. En dat allemaal lekker in de blender. En ja, vorige week hadden we natuurlijk ongeveer 30 plus graden nog rond een uur of 10. Van deze week iets minder.
1: Ietsjes
0: minder, maar deze muziek past er eigenlijk ook perfect bij de zomeravonden. Het is verschrikkelijk lekker.
1: Ja, en zo niet, dan past het altijd wel lekker bij
0: jezelf. Zo is het ook.
2: Lekkere muziek past altijd.
1: Ja, mooi.
0: Waarvan akte. Ja, heel goed. kan je niks aan toevoegen?
1: Ja, nee toch, gewoon
0: lekker. Of je het nou zou willen of niet. Ja, we gaan eerst naar Ierland, want daar komen de mannen van Fontaines D.C. vandaan. Een post-punk band, zoals dat dan heet.
2: Voor de tweede keer gaan we dus naar Ierland vandaan.
0: We gaan voor de tweede keer inderdaad naar Ierland. Ik heb hier geen specifieke jingle voor, dus dat ga ik even niet doen. Ja, dit is weer zo'n release waarvan de platenzaken nu alweer, zal maar zeggen, dranghekken voor de gebouwen gaan zetten. Als dat album ergens in oktober uitkomt. En zenders als 3FM, dit komt uit en in dezelfde zucht is het een 3FM megahit, weet je wel? Het is daar, het wordt daar, dit soort platen worden daar helemaal grijs gedraaid. Net even alternatiever. Het doet weinig met jullie.
2: Ja.
1: Nee, dat nee, ik dacht, er komt nog wat.
2: Je was wat vertellen.
1: Je was echt midzin was dit gewoon, toch? Ja. Ik dacht inderdaad, er komt nu nog een afsluitstukje.
2: Er is een komma, maar dat was dus een punt.
1: Ja, ik dacht ook dat het een komma was. Maar dat maakt niet uit, dat lag aan ons.
2: Ja.
0: Ja,
1: maar ik word helemaal enthousiast van, joh.
2: Maar toen ik het zag staan, dacht ik dus dat het een hele oude groep was.
0: Fontaines D.C., even kijken. Zij komen uit 2016, ook 10 jaar oud.
2: Nou,
0: dat is niet...
2: Een beetje uitzending een van de 10-jarige jubileum.
1: Ze hebben wel echt zo'n klassieker als naam, zeg maar.
2: Ja,
1: vind
0: zeker.
1: Je niet?
0: Ja.
1: Ik denk echt, die zijn die draaien
2: al hebben zij gigantische hitjes of zo?
0: Nou, het vorige album, Romance heet dat, die zie ik gelijk voor me. Dat was met een soort roze-achtig hartje erop.
2: Is dat wederzijdse romance?
0: Dat is een wederzijdse romance. Die werd wel echt helemaal, hoe heet dat, grijs gedraaid op de radio. Bijvoorbeeld bij 3FM. Ik ga even kijken. Ik heb hier voor jou It's Amazing to be Young.
2: Dat klopt.
1: Zou niet weten.
0: Dan moet je een beetje aan dit moet je denken. Het is iets stevig, iets alternatief.
2: Ja, maar...
0: Nou ja, dat eigenlijk.
2: Klinkt wel goed.
0: Televisit Mind, dat was ook nog een hitje in 2020. Ja. Zijn jullie toch weer bij? Ja.
2: Maar die naam is heel... Ziet er bekend uit.
1: Nee, zeker weten. Ik ben het met je eens.
0: De chemie druipt hier van de muren af. wij gaan snel door. We gaan snel muziek draaien. Want anders dan gaan we helemaal de mist in. Marianne, zo heet de nieuwste single van de nieuwste album. Komt-ie.

0: De mannen van Easy Freak, Only Like You Do. En daarvoor de mannen van The Fontaines DC, Marianne. Zo. En uit. En nu. Ja, daar is hij. Ja, heel goed. We gaan drie nummers achter elkaar draaien. En we gaan ze natuurlijk ook even één voor één aan je voorstellen. Zometeen sluiten we het riedeltje af met een DJ, Sonny Fodera. En laten we dan net een fan in de studio hebben. Dus
1: ik heb er net eentje inderdaad.
0: Dat is wel toevallig.
1: Enthousiast over gehoord.
0: Wes?
2: Ja, ik luister al jaren naar Sonny Fodera.
0: Ja, toch? Ja. Jij kan er wat meer over vertellen, toch?
2: Zeker. Hij heeft nu een nummertje met Becky Hill waar we zo naar gaan luisteren.
0: Heel goed.
2: Is niet de eerste keer dat we samen een nummertje hebben gemaakt.
0: Joh.
2: In de studio.
0: Jezus, ja, dit...
1: Ja, maar wat moet je hiermee?
2: Ja, niks. Ja, het is 8 uur geweest, dus kom.
0: Schudde het grapje.
2: De vorige was Never Be Alone. En ja.
0: Wat vond je daarvan?
2: Ja, goed nummer. Beetje vergelijkbaar met wat we zo gaan luisteren.
1: Heerlijke plaat.
2: Ja, heerlijke plaat. Ja, ja. Maar Sonny Fodera is dus een Australische DJ.
0: Oké. Okay.
2: Die woont in Londen.
1: Ja.
2: Ja, en maakt een beetje vrolijke housemuziek.
0: Nou, heel mooi. Becky Hill, ik vond het gevoel...
2: Alleen de fans.
0: Voor mijn gevoel hebben we Becky Hill best veel gedraaid.

0: Ja, maar dat,
1: ik
0: denk dat het komt door het woordje Becky. Want we hebben Becky G ook best wel veel gedraaid.
1: Ja, daar heb je gelijk, ja.
0: Dus ik denk dat het daardoor komt.
2: Het is wel een keer maar Becky.
1: Heel goed. Volgens mij is er ook dit jaar nog een album verschenen van Becky Hill zelfs. Maar goed, ik haal ze misschien door de war. Je hebt helemaal gelijk. Ja, Becky G en Becky Hill. Het lijkt ook allemaal wel een beetje
0: het is
1: op
0: allemaal,
1: elkaar.
0: Nou ja, niet één pot nat, maar het lijkt wel op elkaar qua naam.
1: Zo is het. Daarvoor gaan we luisteren. Het nummer wat zometeen wat je van Sonny Verderen hoort heet dus Say Something. Maar daarvoor gaan we luisteren naar Mathilda Mann. En Mathilda Mann die is bezig met haar tweede album. Dat album gaat in september verschijnen. We zijn er bijna. Zo heet hij niet, maar we zijn bijna in september. In dit album gaat het met name over weer gelukkig zijn. En gelukkig zijn in de liefde. Vertrouwen terugwinnen in alles wat er in het leven eigenlijk omgaat. Dus ze zit helemaal happy, de peppy in haar vel.
3: Is een terugkerend ding, hè?
1: Is inderdaad ook weer een terugkerend ding. Daar heb je gelijk in. En mocht je het leuk vinden, en dat is best wel grappig. Zij staat op 12 september om 16:30... in Concerto Amsterdam. Dat is denk ik de grootste plaatszaak die we in Nederland hebben. En daar doet zij een in-store. Daar kan je gewoon helemaal gratis en voor niks. Je moet je wel heel even aanmelden.
0: Dat zijn wel de vetste
1: dat is onwijs leuk, man.
0: Dingen om bij te zijn.
1: Exact. Ik zag toevallig vandaag dat Nothing But Thieves, die komen in september natuurlijk ook met een album. En die hebben ervoor gekozen om toch dit ook te gaan doen. Alleen het probleem met dat
0: Maar die moeten het niet aankondigen.
1: Nou, maar dat is veel te groot natuurlijk. Dus je kan zomaar zeggen, gratis kaartjes weliswaar, maar je moet je echt inschrijven voor een pre-sale. Want dan kan je dus daar naar Oxford Street, naar de HMV Store, daar de grote platenzaak. En daar kan je daar dus naar Nothing But Thieves kijken in een platenzaak. Ja, is geweldig natuurlijk. Is
0: gaaf.
1: Maar goed, Mathilda Mann dus. Mocht je daar liefhebber van zijn, die kan je daar zo bewonderen. We hebben al vaker nummers. Ik denk dat we bijna de hele album tot nu toe, want ze heeft al 4 of 5 singles uitgebracht, hebben we wel gedraaid. En Hand Me, die ga je zo meteen ook horen. Maar eerst gaan we luisteren. En ik heb het even opgezocht inmiddels. Maar ik weet niet waarom, maar we gaan luisteren naar de meest gehate band van de wereld. Nickelback.
0: Dat zijn
3: de meest gehate band van de wereld.
1: Ja, Nickelback. We zitten in de jaren 2000 eigenlijk. Toen werden zij bekend. En dat was best wel stevige muziek. En toen hebben zij een kleine switch gemaakt naar toch wat meer de commerciëlere nummers, zal ik maar zeggen. En op een of andere manier werd hen dat zo verweten dat mensen echt een soort vurige hekel aan ze gekregen hebben. Ja, ik snap het ook
3: bizar,
1: niet.
3: Toch?
1: Maar het is echt zo als ik zat een radiopodcast te luisteren. En daar was Emily de Wild, die zit op Radio 2. En als zij dan bij de top 2000 Nickelback instart, dan staat de hele app gewoon vol met pure ellende.
0: Ja,
1: joh,
0: ja, het kan niet. En zo.
1: Het is echt. Ik weet echt niet waarom, hoor. Ja.
3: Wat?
1: Okay. Dat is bizar, toch?
3: Ja.
1: Wij draaien het hier natuurlijk gewoon met even zoveel vreugd. Zo is het natuurlijk ook niet. Ja, en Nickelback is wel een beetje Mathilda Mann, heel rustig. Nickelback.
0: Iets steviger normaal gesproken.
1: Iets steviger.
0: Maar wel commercieel, hè, dit?
1: Ja, dit is veel te commercieel. Ja. Maar alsnog draaien we het gewoon. De nieuwste dus. Leave Me Behind, Nickelback.

0: Sonny Fodera en Becky Hill, Say Something. Daarvoor Mathilda Mann, Haunt Me. En daar dan weer voor, met een groot plezier gedraaid, moet gezegd. Nickelback, Leave Me Behind. Voor de fans, hè? Ja, weet je, je zal het altijd maar over je heen krijgen. Dat is niet leuk ook.
1: Dat is moeilijk. Nee,
0: dat is moeilijk. Dat is met recht moeilijk. Ja, wat minder moeilijk schijnt te zijn.
2: Ja, mooi.
3: Is hij weer.
0: Is de special guest.

0: Ja, de special guest dus van deze week. Aan de hand van maximaal 5 hintjes moet er geraden worden wie of wat de special guest is.
1: Ja.
0: In dit geval is het aan Wes en aan mij om te gaan raden wie dus, ja, naar wie we op zoek zijn. Mocht hij geraden worden, wordt hij gelijk ingestart.
1: Ja.
0: Mocht hij niet geraden worden, dan starten we hem na de 5e hint dus in.
1: Ja.
0: Tot zover de spelregels. Ik denk, als de scheidsrechter het ermee eens is, dan gaan we gewoon starten.
1: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Hebben jullie een pennetje? Allebei.
0: Ik heb een pennetje.
1: Ja. Dus een blaadje ook?
0: Een blaadje.
1: Oké. Dan kunnen wij van start gaan.
2: 1.
1: Ja, en voor de luisteraars thuis, ik maak 5 hintjes, maar ik bepaal de volgorde meestal op het moment zelf pas. Ja,
0: ik vind dat toch zo frappant.
1: Ja, omdat ik soms een beetje twijfel over welke moeilijker is dan de ander. Ja. Dus dat is al lastig. Maar ik ga gewoon beginnen met deze.
0: Hint 1, denk ik. Ja?
1: 1, ja, wel 1.
0: Oké. Okay.
1: Ja?
0: Alweer? Nee, ja, jij wil hem
1: horen. Ik hoor niks.
0: Gehad. We hebben hem al gehad.
1: Nee, maar, ja, dat wilde ik even horen. Ja. Voor mijn duidelijkheid, weet je.
0: Nee, prima.
1: Basketbalfans gaan los als dit gebeurt.
0: Ja. Geen idee.
1: Nee, ja, dat weet ik niet. Misschien, ik weet niet hoe goed jullie... jullie boekje uit het basketbal...
0: Ik moet denken aan een 3-punter.
1: Ja, ik kan niks zeggen natuurlijk.
0: Maar jij weet het al.
3: Nee, ik schrijf de hint op, zoals altijd.
0: Nee, ja, ik moet denken aan een 3-punter. Ik zit alleen even hoe ik dat moet gaan rijmen met een artiest. Daar ben ik nog niet helemaal over uit met mezelf eigenlijk. Ik weet niet of ik daar ook over uit ga zijn binnen nu een afzienbare tijd. Jeetje joh, ik heb geen idee.
1: Nee, maar dat vind ik fijn. Want inderdaad, nogmaals, ik weet echt niet wanneer jullie gaan raden. Jullie gaan het raden, maar wanneer, dat weet ik nog niet.
0: Ik
1: zie Wes eindelijk schrijven.
3: Ik schrijf al de hele tijd.
1: Ja, maar die hint was al voorbij, zeg maar. Dus het was al een naam, denk ik, dat je nu opgesteld schrijft.
3: Nu heb ik een naam opgeschreven.
0: Wat heb je opgeschreven?
3: Ik heb cheerleaders opgeschreven.
1: Ja, dat zou ik ook wel verjuichen, inderdaad. Ja.
3: Dus dan kan je de hint maken, basketbalfans en Wesley, zeg maar.
1: ja.
0: Dat is de volgende hint, hè? Een subhintje. Ik heb Michael Jordan. Ik denk, die heeft vast wel een rap uitgebracht.
1: Ja, dat zou zijn maar kunnen. Ja, niet? Nee, ja. Had gekund. Is dit het goede geval? Nee. Ja.
2: 2.
1: Ja,
0: sorry.
1: Islamitische bewoners en veroveraars van Noord-Afrikaanse en Arabische afkomst die in de middeleeuwen grote delen van het Iberisch Schiereiland, Spanje, Portugal, Sicilië en delen van Zuid-Europa bestuurden.
0: Weet je wat ik het leuke vind? Ik vind het leuk altijd als hij dit doet hij elke week. Hè, dan zegt hij, ik weet de volgorde niet. En dan komt hij dus niet met de moeilijkste hint. Komt er een soort... Een hint voor een krankzinnige gewoon. Ja. En daar gaan we dan nu naar luisteren. Dit was niet goed genoeg voor hint 1. Ja, jij weet het. Allemachtig.
1: Ja, maar je moet het een beetje spannend maken.
3: Ja, maar ik heb nou de hint ook helemaal niet meer. Ik weet het gewoon niet meer. Okay. Ik kan het niet bijschrijven.
1: Nee, ik kan je niet bijschrijven. Islamitische bewoners en veroveraars van Noord-Afrikaanse en Arabische afkomst die in de middeleeuwen grote delen van het Iberisch Schiereiland, Spanje, Portugal, Sicilië en delen van Zuidelijk Europa bestuurden.
0: Weet ik veel, Ali B. Dat was mijn hint. Ik heb geen mijn volgende.
3: En dan ga ik voor yes, hè.
0: Ja, maar... wat moet je nou? Die kent toch helemaal niks van maken, man. Als die nou überhaupt zou vragen, wat bedoel ik met deze hint? Hè? Niet, we moeten het ook nog eens linken aan een artiest, maar wat bedoel ik nou puur met deze hint? Zou ik ook niet weten.
3: Nee.
0: Je weet toch niet waar je naar zit te luisteren?
1: Weet je wat ook nog in mijn hoofd omging? Ik dacht dan, de geschiedeniskennis van jullie zou vast wel goed zijn, dus dan is het makkelijk.
3: Oh, maar je wilt dus nu zeggen dat Ali B of
0: Jezus... Oké, nog één keer dan, nog één keer.
3: Ja. Okay.
1: Islamitische bewoners en veroveraars van Noord-Afrikaanse en Arabische afkomst die in de middeleeuwen grote delen van het Iberisch Schiereiland, Spanje, Portugal, Sicilië en delen van Zuidelijk Europa bestuurden.
0: Nee, ik weet het niet. Ik blijf bij Ali B.
1: Oké.
3: Nee, ik hou het bij Yes Air dan.
0: Is het goed?
1: Is bijna niet goed, maar Yes Air, wel een nieuw nummertje vandaag. Dus het had gekund.
0: Smerig, al gewoon gekund.
3: Ik heb de verkeerde informatie doorgekregen van boven.
2: 3.
1: Nummertje 3. Verslaafd aan gokken. Iets makkelijker.
0: Verslaafd aan gokken. Verslaafd aan gokken. Nee, ik weet het niet.
1: Ta-ta-ta-ta-ta.
0: Ik heb wat opgeschreven wat ik in ieder geval kan onderbouwen. Daar ben ik in deze fase van het spel met deze ridicule hintjes ben ik er al heel blij mee.
1: Ja. Ik zie hier een hoofd. Ik een meeschuddend man hier zo rechts van mij.
3: Ik heb geen idee.
1: Waar schrijf je iets op dan?
3: Dan schrijf ik op iets.
0: DJ something.
3: Ja. Ik schrijf op Adele.
0: Mooi.
1: Zou leuk zijn.
0: Staat nog eens op het geruchtenblaadje voor het najaar. Ik heb Addicted to You. Ik heb Avicii opgeschreven.
3: Oh. Daar moest ik ook aan denken.
0: Ja, je moet iets. Ja. Je moet
1: het
0: iets.
1: Is!
3: Samen niet, met Mac Miller.
1: Niet Avicii.
0: Oh, het zou mooi zijn.
1: Nee, is niet goed.
2: Vier.
1: Binnen 24 uur 1,24 miljoen keer gestreamd. En dat is een record in Nederland. Zo, dan gaat hier iemand even helemaal
3: Dat heb ik gelezen vandaag.
0: Het lampje gaat branden daar.
3: Dit heb ik gelezen.
1: En wie weet het ook.
3: Nee, ik weet niet meer hoe het gaat, maar ik heb het gelezen vandaag.
0: Ik heb er geen idee. Nee, het lot ligt in jouw handen, Wes. Want bij mij gaat er geen lampje branden. Letterlijk, deze keer ook.
3: Goh.
1: Ja. Ik zie iemand echt flink nadenken. Ja, dat is die ingeving.
0: Dat is die TL-buis.
1: Ja, die zit te knipperen op dit moment. Die staat nog niet helemaal aan.
3: Nee, hij gaat ook niet aan, denk ik.
0: Ik weet het niet.
3: Ik heb het echt gelezen vandaag, maar...
1: Dit is je moment, hè? Want Joey weet het nog niet.
0: Nou, ik heb wel een onderbouwde gok kunnen doen.
1: Oeh, dat is lekker.
0: Aan de hand van wat hij nu aangeeft, denk ik dat dit wel een realistisch gokje is. Maar ik weet niet of het goed is.
1: Dat is waar.
0: Ja, Wes, wat heb je opgeschreven? Ja. Wat ben je aan het opschrijven?
3: Ik ben nog niks. Ik ben nu aan het opschrijven Rutger van Barneveld.
0: Is dat jouw gok?
3: Ja.
0: Jij zei 1,4 miljoen streams in een dag.
1: 1,24.
0: 1,24, dan gaat er bij mij eigenlijk maar één ding aan. BZN.
1: Is niet goed, heer.
0: Is niet goed. Ach, jeetje.
2: Vijf.
1: We gaan naar de laatste in. En ik verwacht...
3: Wij gaan staan ook.
1: Ik verwacht dat jullie het nu allebei wel gaan raden. De winnaar... van het Songfestival 2019.
0: Ah. Ja, dan weet ik het wel.
1: De West nog niet.
3: Ja, ik denk dat dit het is. Maar ja, ik ga natuurlijk ook finaal af als ik daar de verkeerde op zie.
0: Ja. West Sieneke heeft niet gewonnen voor de duidelijkheid.
3: En Gordon?
0: Ook niet. Nee.
3: Nou, Rutger van Barneveld volgend jaar.
0: Jeetje, man. Dat hij die cijfers heeft.
3: Nou, dat hij gewonnen heeft ook.
0: Ja. Wes, wat heb jij opgeschreven?
3: Ja, zal ik zijn voornaam doen en jij de achternaam doen?
0: Is goed.
3: Duncan.
0: De boer. Nee, Lawrence.
1: We gaan luisteren naar de nieuwe van Duncan Lawrence. New to you.
4: You don't talk to me.

0: Gelukkig bij het sluiten van, net voor het sluiten van de markt, werd hij geraden. En anders dan, hadden we toch wel een probleem gehad natuurlijk. Koen, jij gaat ons aan ons uitleggen hoe wij hem eerst hadden kunnen raden.
1: Ja, de eerste hint, die misschien beter de tweede hint had kunnen zijn.
0: Ja, zo gaat het
1: achteraf.
0: Dus altijd, ja,
1: basketbalfans gaan los als dit gebeurt. Dat was mijn eerste hint.
2: En ik zit dus al de hele tijd te denken, wat bedoel ik daarmee? Maar het is natuurlijk dunken.
1: Ja.
0: Ik vind dat wel netjes.
1: Ja, exact. Dan gaan ze helemaal los als er gedunkt wordt in de wedstrijd. Ja. Dus vandaar inderdaad.
0: Is wel een hele dappere hint, hoor.
1: Ja, ja, eigenlijk had ik hem natuurlijk niet als eerste moeten doen.
0: Nee, want die tweede, hoe zat dat?
1: Maar eigenlijk heb ik dat gedaan, omdat ik denk van, bij de eerste gaan jullie nog moeilijker denken.
0: Dat is wel een goed punt.
2: Dit is psychologisch.
1: Ja, precies.
0: Heel goed.
1: Eentje nummer twee. Islamitische...
2: Deze man is nog een keer voor.
1: Nog één keertje?
2: Ja, misschien dat ik nu ook erin kan zeggen dan.
1: Islamitische bewoners en veroveraars van Noord-Afrikaanse en Arabische afkomst die in de middeleeuwen grote delen van het Iberisch Schiereiland, Spanje, Portugal, Sicilië en delen van Zuidelijk Europa bestuurden. En dat waren natuurlijk, voor de geschiedenisdocenten onder ons, de Moren. En hoe heet hij? Duncan de Moor.
2: Zo, dit vind ik een leuke.
0: Had ik niet geweten.
1: Nee, dat snap ik.
0: Allebei niet trouwens, dat hij zo heet en van die naam van die...
1: Duncan Lawrence dus...
2: Dat vind ik leuk.
0: Ja, je leert wat.
1: Ja, weet je, het is ook een kennis.
2: Hoe heette die gozer op YouTube met die video's vroeger, met geschiedenis?
1: Jort Geschiedenis.
2: Ja, het is Koen Geschiedenis vandaag.
1: Ja.
2: Koentje.
1: Zo, het is niet eens het nieuwe deuntje radio.
0: Nee,
1: het is
0: ook
2: nieuw Koentje radio.
1: De nieuwe Koentje. Als je het zo wil noemen, ja. De derde hint. Verslaafd aan gokken. En dat is van het nummer Arcade.
0: Mooi.
1: Speelhal. Ja. I'm addicted to a losing game. Nou ja, waar hebben we het dan over? Gokken.
0: Ja.
1: Uiteraard.
0: Mooi.
1: Eentje nummer 4. Binnen 24 uur 1,24 keer, miljoen keer gestreamd. En dat is een record in Nederland. Dat was ook met Arcade. Ja, en dat was dus nadat hij dus het Songfestival had gewonnen. Toen werd dat nummer dus zo vaak gestreamd. En dat is nog steeds een record in Nederland binnen 24 uur om zo vaak een nummer gedraaid te hebben door
0: honderd
1: mensen.
0: Ja.
1: Dat is echt veel ook, hè?
0: Dat is echt veel, ja. Ja, jeetje. Ik zie dat ook niet zo heel snel verbroken worden of zo. Ja, dan moet er weer iets spectaculairs gebeuren.
1: Ja, inderdaad, want heel veel wordt nu al zo erg geteased dat het niet echt soort van een hype is als het uitkomt.
0: Precies, ja.
1: Dat is het een beetje.
0: Daar heb je gelijk in.
1: Maar goed, dan de laatste hint en die spreekt natuurlijk voor zich. De winnaar van het Songfestival 2019 Ja, onze laatste Nederlander die gelukkig niet zo lang geleden... die ons glansrijk naar de overwinning wist te brengen... door een tweede plaats bij de televoting en een derde plaats bij de jury.
0: Hey jongens, kort, gaan wij volgend jaar meedoen met het Songfestival Ja de Nee, Koen?
1: Ja.
0: Wist?
1: We hebben hem geboycott. Nu is dat boycott ding is nu wel weg.
0: En de tweede vraag, hoorde Davina Michel ja of ja?
1: Ja. 100.
2: Ik zeg dat we niet naar mee gaan doen.
0: Nee, dat is waar. Nee, ik denk dat het allemaal wel geregeld is. Maar goed,
1: ja,
2: die gaat eroverheen.
1: Want die zou eigenlijk toch al mee.
2: 2,5 miljoen
1: naar als we mee hadden gedaan, had ze nu meegedaan.
0: Zo is het. Dit is de nieuwe Duintjes Radio. Ja, nog twee plaatjes. Twee plaatjes te gaan voordat we naar de diepgang. Deuntje van de week uiteraard. Daar sluiten we het programma mee af. Maar eerst nog die twee platen. Stella Levkovski, zo heet ze officieel. Als je het een beetje creatief moet ik zeggen, afkort, dan krijg je Stella Lefty. Zij scoorde een gigant van een hit, Boston. Maar ik was altijd in de veronderstelling dat nummer al best wel wat ouder was. Maar waar ik ook loop, ik hoor hem op de radio, nu.
1: Nou ja, inderdaad. Je hoort Stella Lefty samen met Ella Langley toevallig.
0: Zeker.
1: Die twee zijn nu een beetje degene die een beetje booming zijn. En nu moet ik zeggen dat het... Choose in Texas.
0: Ook geweldige plaat.
1: Ook niet super oud is, maar dat wordt ook best wel veel nu alleen maar gedraaid. Terwijl het wel enigszins ouder is.
0: Ja, want die is in Amerika al heel lang. Heeft hij daar op nummer 1 gestaan voordat hij überhaupt overvloog naar... er zit er rechts iemand te kijken die nog nooit van allebei de artiesten gehoord heeft.
1: Nee, maar klopt. Maar inderdaad wat je zegt met Stella Lefty. Maar die zit ook in de lift hoor, in Nederland.
0: Mooi.
1: Dat is mooi.
0: Maak hem maar.
2: In de lift.
0: Ja, dank je. Summer You Were Mine. Zo heet
2: het.
0: Ja, heel goed. Summer You Were Mine, dat is de nieuwe track van Stella Lefty. En het gaat over een zomerliefde. En het gaat over die ene liefde waarvan je achteraf zoiets hebt van... ja, die ene zomer was het leuk, maar achteraf had het had ook nooit meer dan dat kunnen worden. Dat bezingt zij dus in haar nieuwste single. Maar eerst gaan we luisteren naar de nieuwste van Leon Bridges. En die doet wel echt iets grappigs eigenlijk. Happiness Anytime. Zo gaat het nieuwe album heten, wat halverwege september gaat verschijnen. Dat album bestaat uit 12 nummers. En hij heeft 3 singles in gedachten. Maar per single dat hij hem released, zegt hij gewoon: ik geef een deel van het album weg. Dus bij de eerste single gaf hij gewoon een deel van het album weg. Dus released hij gelijk 4 nummers. Vandaag zijn daar de 5 tot en met 8 bijgekomen. En als we dus daadwerkelijk het album hebben, dan krijgen we de laatste 4. Best wel grappig.
1: Ja, ja, dat album zal vast langer duren dan 18 minuten in ieder geval.
0: Dat zal denk ik. Maar ik denk dat dat op zich wel erin moet zitten, ja. Zijn vorige plaat, ik ben heel even kwijt hoe die. Even kijken, daar staat hij hoe die ook weer heet. Light Away, dat was nog het deuntje van de week.
2: Zo. Dus hij is een klein beetje gezakt op de reis.
0: Hij is een heel klein beetje gezakt. Wat het leuke is, en ik vind eigenlijk persoonlijk dat dit soort dingen verboden moeten worden. Zijn album, hij heeft ervoor gekozen om zijn album een beetje up-tempo te krijgen. Klein beetje in de lift te krijgen. En daar heeft hij voor gekozen om de productie in handen te laten nemen van Jungle.
1: Oeh, dan zit je goed.
0: Ja. Dus dit album wordt geproduceerd door Jungle. Ja, dat zou eigenlijk wat mij betreft wel een beetje verboden moeten worden.
1: Ja, dat is eigenlijk oneerlijk.
0: Vind je dat eigenlijk? Nee, moet niet kunnen. En als je goed luistert, dan hoor je het ook heel veel terug. En ook in deze plaat. Zijn nieuwste single, goed luisteren op de achtergrond, dan hoor je dus daadwerkelijk ook het gezang van Jungle. Zijn nieuwste single, Talk It Over, Leon Bridges.

0: Stella Lefty. Summer, You Were Mine. En daarvoor Leon Bridges. Talk It Over.
1: Zus van Stanley Messi.
0: Heel goed. Mooi.
2: Het deuntje van de week.
0: Ja, deuntje van de week. Deze week is er een album verschenen van een... hoe moeten we haar omschrijven in Nederland?
1: Ja, ik denk op dit moment...
3: Superster, zoals ze zeggen.
1: Geweldig.
0: Inderdaad. Zij is pas 21 jaar. Roxy Dekker hebben we het over. Staat 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome.
3: Ja.
0: En heeft vandaag haar 2e album uitgebracht. En los van... We gaan het zo even kort over het album hebben. Ik zie op de voorkant zie ik haar tussen de Ziggo Dome en de Arena liggen. Ik heb het gevoel dat dat een knipoog is naar wat komen gaat. Ik denk dat zij daadwerkelijk binnen nu en 2 jaar zeker in de Arena gaat staan.
1: Ja, ik sluit het ook niet uit, want zij is op dit moment zo hot.
0: Bizar,
1: en daar moet je gebruik van maken.
0: Daar moet je inderdaad gebruik van maken. Het album, 8 nummertjes lang, maar ook maar 18 minuutjes...
3: Ja, de titel van het nummer is, zeg maar... dat staat een beetje op het aantal nummer of minuutjes, denk ik.
0: Ja. Huh? Inderdaad, de bare minimum. Ja, daar heb je inderdaad wel een beetje gelijk in.
1: Ja, ik... Ja. Als er
3: Maar Koen, wat vind je dan erger?
1: Dit of...
3: Of een deluxe versie?
1: Nee, daar kan ik niet tegen. Dan liever... Maar dit vind ik dat je niet mag noemen.
0: Het is inderdaad behoorlijk weinig. Wat wel een bijzonder is aan deze plaat... Het is van de, ik denk, 8 nummers zijn er zomaar 4/5 heel rustig. Is het best wel... Ik vond het een hoog Suzanne en Freek gehalte hebben, zeg maar. Ja. Ik heb even in de credits gekeken of ze misschien hadden meegeschreven. Het zijn ook goede vrienden van ons natuurlijk. Dus, maar dat was dus niet zo. Echt wel een rustige plaat. Maar goed. Koen, hartstikke bedankt voor deze avond.
1: Jij ook
0: Wes,
1: bedankt,
0: Jo. Jij ook bedankt.
3: Jij bedankt.
0: En dan gaan we dus luisteren naar het deuntje van de week. We gaan eruit met Roxy Dekker. Bare Minimum heet hij. Geniet ervan. Tot de volgende.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade. En in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
3: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. In eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat wij echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
2: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu.
1: Aan de bar. Met Dylan en Koen.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

oude klassieker van Michael Jackson samen met Justin Timberlake. Love Never Felt So Good. Dit is dan wel de versie uit 2014 natuurlijk, want Justin Timberlake, die was nog niet helemaal in de picture toen de eerste versie uitkwam. Maar ik vind dat ze me... dat is al 12 jaar geleden. Ik vind dat ze dat heel goed hebben gedaan. Gewoon lekker die oude sfeer erin gelaten. En dat gaan we vandaag ook doen. Welkom bij Aan de Bar op Studio Alphen. Ik ben er vandaag weer in mijn eentje. Wanneer Koen ooit een keer terugkomt, dat is een hele goede vraag. Die zit nu nog steeds niet in Duitsland, gewoon weer lekker in Nederland. Maar nog steeds bezig met alles voorbereiden voor evenementen en zo. Je weet het, Koen is heel druk altijd. Ik ga weer gewoon een lekker uurtje radio maken. We gaan er een gezellig uurtje van maken met alleen maar goede muziek. Al zeg ik het zelf. Daarbuiten natuurlijk Raadje Plaatje, dat mag niet missen. Ga ik zo meteen opzoeken. In ieder geval, ik ga dan in de aankomende kwartier ongeveer, 20 minuutjes, ga ik jullie 3 hintjes geven. En aan de hand van die 3 hintjes moeten jullie kunnen raden welk nummer het is. En vorige week was het aardig aan de lastige kant. Deze week zou ik hem wat makkelijker maken, in de hoop dat mensen het dan wel goed hebben. Voordat we dat gaan doen, is het eerst tijd om even de TikTok-hype in te gaan. Dit nummer die gaat nu heel populair op TikTok. Nummer uit 2010, Timbaland en Katy Perry, If We Ever Meet Again.

Rihanna met S&M. Ja, en ik zei net al, Raadje Plaatje is natuurlijk weer aanwezig. Dat kan niet mis bij onze uitzendingen. Dat is gewoon een rubriek. Die heb ik ooit een keer bedacht en dat is altijd wel ingebleven. En toen kwam ik er vorige week dus achter dat... De nieuwe deuntjes, het programma wat voor mij zit... die hebben ook een soort van hetzelfde idee. Maar wij doen het over een langere periode en mensen kunnen meeraden. Dus dat is een beetje competitie. Wie is er nou beter? Nou, dat hoeft natuurlijk niet. Zij doen het leuk, wij doen het leuk. Maar ja, deze week weer nieuwe kansen voor degenen die vorige week hebben geluisterd. Het was aardig lastig. Ik heb besloten om deze week wat makkelijker te maken. Of in ieder geval de hintjes wat makkelijker. Dat je wat sneller die kant op komt. Dus ik denk dat ik er meteen maar gewoon mee moet beginnen. Lijkt me wel het beste. Dus hier komt hint nummer 1. Het nummer is van een Amerikaanse rockband. Waarvan de zanger is overleden. Ja, ik zou er dan al meteen 2 kunnen opnoemen. Maar het zijn er natuurlijk nog een hoop. Waarom dat alleen maar in die scene gebeurt, ik weet het niet. Maar ja, mocht jij al een idee hebben welk nummer het is, of in ieder geval de artiest, dan raad je al de helft. Laat dat dan weten via de Instagram DM's. @aandebarradio is ons Instagram account. Als je daar toch bent, volg ons meteen even. En hoor je na ongeveer 5-6 minuutjes hoor je de volgende hint. En of jij een hintje had die in de buurt zit. Maar nu we toch over muziekraden aan het praten zijn en niet weten welk nummer het is. Vroeger, op YouTube, had je nog niet wat je nu op TikTok hebt, dat je gewoon een nummer kan aanklikken en dat je meteen weet welk nummer het is. Nee, je moest echt in de comments vragen en niemand gaf het goede antwoord. Iedereen die gaf dit nummer. Sandstorm van The Roots.

Armand van Helden met I Want Your Soul. Ja, net natuurlijk door die eerste hint zet ik heel veel mensen al een beetje op het goede pad.

Wat? Hoe bedoel je nou eerste hint? Nou, we spelen raadje plaatje. Het rubriek. Wat is het nou? Ik ben het weer vergeten op te zoeken. Het rubriekje waar ik in een kwartiertje tijd ongeveer 3 hintjes ga weggeven. Waaruit mensen moeten raden welk nummer het is. En de eerste hint was, het is een nummer van een Amerikaanse rockband waarvan de zanger is overleden. Nou, ik heb nog nooit zoveel DM's binnengekregen van mensen die zeiden, ik weet het zeker. Wel wisten ze zeker dat het Nirvana was. En voor die mensen heb ik slecht nieuws, want het is geen Nirvana. Maar ja, weet je, je komt nu wel steeds dichter in de buurt. Misschien was die eerste hint ook een beetje makkelijk. Maar ja, boeien. Maakt mij het uit. Ik kan meteen doorgaan naar de tweede hint. Maar ik kan ook wat meer spanning gaan opbouwen en het ietsjes langer laten wachten. Nee, dat ga ik niet doen. Oké. Even denken. Welke hint zou ik doen? Want ik heb hier een lijstje met allemaal hintjes die ik kon geven. En ik had helemaal bedacht, ja, die ga ik doen. Maar ik weet niet meer welke ik zou gaan doen. Oh ja. Deze ga ik wel doen. Oké. Ik heb die voor zometeen heb ik ook al meteen klaarstaan. Maar die voor nu. Hint nummer 2. De zanger. Die zingt over spijt. Fouten. Opnieuw beginnen. Dat is ook meteen waar het nummer over gaat. Ik denk zo van die eerste hint was wel een beetje heel makkelijk. En dan maken we de tweede wat lastiger. Iets, dan moet je echt graven. Maar mocht jij zoiets hebben van, nou, deze snap ik wel. Ik weet nu precies welk nummer het is. Je weet het, hè? De DM's op Instagram. @aandebarradio. En als je daar bent, volg ons meteen eventjes. Breng ons dichter bij die 100. En hoor je zo meteen, hoor jij hint nummer 3. En of je het nou een beetje goed had of niet. Dat is ook altijd belangrijk om te weten. Nou, ongeveer 10 minuutjes. Dan weet je of jij het goed had en wat de laatste hint is. En daarna ga ik meteen het nummer afspelen. Maar is hier Electric Light Orchestra met Last Train to London.

Philip Bailey en Phil Collins met Easy Lover. Daarvoor hoorde je Dire Straits met Lady Writer. Heel wat anders dan het nummer wat we zo meteen gaan draaien. Dat is natuurlijk het nummer van Raadje Plaatje. De hint die ik je daarvoor heb gegeven is... Het is een nummer van een Amerikaanse rockband waarvan de zanger is overleden. En hij zingt over spijt, fouten en opnieuw beginnen. En die tweede hint, dat vonden mensen alsnog wel een beetje lastig. Ik heb eigenlijk helemaal geen berichtjes gekregen. En de berichtjes daarvoor waren eigenlijk alleen maar Nirvana. Dus dan moet deze eigenlijk wel heel belangrijk zijn. Misschien dat hij wel iets te makkelijk is als je dit... ik zeg hem maar alvast gewoon. Ik ga alvast de hint gewoon instarten. Ja, hint nummer 3, de laatste hint. De makkelijkste hint eigenlijk van allemaal. Dit nummer zit in een film. En die film gaat over een robot die kan veranderen in een truck. Oftewel Transformers. Ik vul hem alvast voor je in. Dan heb ik 10 seconden eigenlijk, geef ik je. Dat waren hele snelle 10 seconden, maar de intro van het nummer is vrij lang. Dus ik start hem alvast in. Ja, een Amerikaanse rockband waarvan de zanger is overleden. Het nummer gaat over spijt, fouten uit het verleden. Opnieuw beginnen. En dit nummer zit in Transformers. Welke Transformers weet ik niet precies. Maar ik weet wel dat dit nummer heel veel gebruikt wordt voor memes. Over, als puntje werd gedirect door Michael Bay. Dan kan dat niet anders dan dat het Linkin Park is natuurlijk. Dat hoor je meteen met What I've Done.

Ja, voor iedereen die hem goed had, gefeliciteerd. Voor degene die hem fout hadden, volgende week weer beter. Ja, volgende nummer wat ik nu ga draaien, dat is eigenlijk wel heel speciaal voor mij. In 2014 had ik een PlayStation 3. En was dit het eerste spel wat ik echt zelf had gekocht. Dan heb ik het natuurlijk over FIFA 15. En sinds kort zijn er dus heel veel slimme mensen die met computers en programmeren heel handig zijn. Want de servers die zijn al een jaar, nee, langer dan een jaar, langer dan 5 jaar eruit. Maar die hebben dus nieuwe servers gemaakt. En dit nummer is zo nostalgisch voor mij. Het is Jungle met Busy Earning uit FIFA 15.

echt heel nostalgisch voor mij en heel veel anderen, denk ik ook wel. Ja, het volgende nummer wat ik ga draaien, dat heeft een beetje te maken met een nieuw album van Tyga. Weet je niet wie Tyga is? Dat was een van de grotere artiesten een aantal jaar terug. Hij heeft er eventjes uitgelegen. Omdat hij zichzelf even opnieuw wilde ontdekken qua muziek. Nu heeft hij een nieuw album uitgebracht. Dat heet Starface. En dan met een dollarteken als S. Wordt heel vaak gedaan natuurlijk. Maar mensen die zijn er heel kritisch over. Zo heeft een bekend Amerikaanse muziekranking website... heeft dit album een 0.0 gegeven. Echt, ik snap niet... Ik wist niet eens dat dat kon. Ja, een 0.0 is echt... Dan moet je het wel echt hebben verneukt. En ik snap ook wel waarom. Ik kan even een van de nummers aanzetten, want het hele album staat op YouTube ook. En een hele mooie playlist is ervan gemaakt. Er zijn maar 2 nummers uit het album die meer dan 100.000 views hebben. En dat is echt, vergeleken met zijn eerdere werk, is dat flink laag. Dit is het nummer met 222.000 weergaven. Dit album is 3 weken geleden is die uitgebracht. 222.000 views op YouTube, dat is niet veel. Maar ik kan wel even... Ja, ik laat wel even een stukje horen en dan... Kom er zelf maar achter wat je ervan vindt. Ik ga hem niet helemaal laten afspelen. All white rooms, moving fast, moving cold.

Nou, in ieder geval, de reden waarom dit album een 0.0 heeft gekregen... is omdat dit schijnt dat het gemaakt is met AI. En dat is echt, in de muziekwereld zijn er zoveel mensen zo heel snel boos om. En dat snap ik ook wel, want het klinkt nergens naar... Ja, het is een beetje alsof je in ChatGPT, alsof Tyga heeft ingevoerd... maak een Tyga-nummer in de ethisch. En dat werkt gewoon niet. Als je echt een nummer wilt maken wat lijkt op de ethisch... dan moet je dat Tory Lanez vragen. Misschien niet, want misschien komt hij daardoor wel weer opnieuw in de cel. Maar een aantal jaar geleden heeft hij een album uitgebracht. En dat klinkt gewoon letterlijk als de ethisch. Hier is één van die nummers uit het album, The Color Violet.

Klinkt ook meteen gewoon een stuk beter. Ik denk dat ik niet de enige ben die dat vindt. Volgende week ben ik er weer. Dan weer samen met Koen. Ja, voordat de uitzending echt klaar is, is hier eerst nog Kid Cudi. Day and Night.

0: driepende Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
1: Jij bent erbij.
0: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
1: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
2: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
1: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
3: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
1: Vacature@studioalve.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 10 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van drie gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
7: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
6: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit twee golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. En inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Daar waren ook aanwezig de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien, met ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon.

0: en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is.

0: zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilias erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien, met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Radio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen

0: Kalven. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.